en die leine erduil wat zijn en vier zij, die met vier en schwevel brandt. Na Offenbarung 21. En door wegen wat ons jo ook emma jo zijn, en ons nee wat emma nee zijn. Zast wordt God, die onze horten rechten deed, dat krakse schwoorstrofen, als van andere falsche schwuren haben. Wie schluten diesen Artikel auf en hopen, dat fromme Kinder Gottes in dieser Sache Gott meier gehorchen wollen als Menschen.

die 15de artikel van Raag Uyven en Fienschaft en van de Wehrlosigheid. Wie geloven en bekennen ook dat Christen als de welt afgestorvene en uit God ware geborene menschen en deze welt geen Raag Uyven derven, no Jezus er meester zijn lia, zoals hij daarvan in Matthäus 5 vers 38 zelfs reed. Paulus zegt in Rijmer 12 vers 19 bij 21, dat niemals Raag Uyven, lieve vriend. Geef God zijn oeien ruim daartoe, dan dat staat geschreven. Raag Uyven is mijn zaak, ik word trek tolen, zegt de haar. Wanneer een vriend hungert, dan geef hem te eten. Wanneer hem darst, dan geef hem te drinken. Wanneer hij dort zo deest, dan wascht hij hem dadurch liggende kolen op den kop leien. Laat je niet van het buizen in je kriegen, over dat geldt om dat buizen in je te kriegen. Door wijen moeten die levende kinder Gottes, die de deel hebben willen aan ihrem Herrn en Meester, hem ook aan alle gelotenheid en zandmuid verzeken nood te volgen en glück te worden. Matliedig, bruiderlich en vriendlich zijn, niet onrecht met onrecht trektolen, over door jijen zijnen en weten, dat we dort te beroepen zijn, dat we den zijen oven zullen, no eerste Petrus 3 vers 9. Uit het alle kan we dan zijn, dat ons no Jezus zijn reine leer im Nieuwen Testament al het Raag Uyven verboden is. De geest im Evangelium is een vredensgeest, en daar wegen der wie geen schwert, flint oder geweer, jijen onze fijn brokken. Wanneer wij ook in deze welt leven en hier in vlees wandelen, door wijen er ons konf niet uit weltlichen, vleeslichen drief. De geweren waarmee wij kampen, stammen niet uit deze welt, die komen van God en zijn machtig voor God. 2 Korinther 10, vers 3 bij 5. Wij moeten dat kriegerschwert meiden. En wanneer dat door wijen mal neidig wordt, dan wil de haar dat wij uit een staat of land en dat andere vlichten. Wij moeten dort ook met vrede dulden, wanneer man ons onze jeter rooft, wij moeten keinem wat aandoen. Wij zullen van horten, met woord en wandel, tot loom Gottes op de vredensboon en lijden en dulden nofolgen, zodat God onze geloven niet als een heichlerie aanzijnen wordt. Wij sluiten af met dem artikel van Raag Uyven in alle Feindschaft, die de christen niet erlaubt zijn.